0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes. En de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Radio.
1: It's 13 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: leuk.
1: It's 13 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weer later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie tientallen gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album Top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is 1 uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Frans Ton at Eric, Wim en Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of Mi Amigo. On Golden Oldies Radio.
3: Je dacht dat ik er niet was, hè? Nou, natuurlijk ben ik er. Jij bent er toch ook?

0: Drie de mensen niet meer zo aan het schrikken maken voor ons.
1: Ja, sorry hoor.
0: Sommigen kregen een hartverlamming.
1: Die dachten van, gaan de uitzendingen vandaag niet door?
0: Ja, natuurlijk wel.
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días también.
3: Good morning aan dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
2: Goedemorgen aan jou ook.
6: Zalshanghao, 你也是.
2: Bon dia, tout en bé. Zondag.

0: beetje rekken en strekken. Hè? Beetje gapen zo af en toe tussendoor. Ben jij ook met het goede been uit bed gestapt vandaag?
1: Ja?
0: Heb je er zin in? Net tijdens de eerste plaat begint de zon schijnen hier in Tholen. Hoe leuk is dat? Goedemorgen wens ik jullie allemaal. Met mijn programma ook goedemorgen gaan we de dag weer starten. Zoals gebruikelijk.
2: Music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Dirty. Dat deden ze. Herman's Hermits waren dat. En weet je waar ik nu trek in heb?
1: Broodmerk koffie van Douwe Egberts. Douwe Egberts koffie. Lekkere koffie.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: En ik zeg, wat is het leven toch mooi?

0: De vaders worden vandaag verwend in België. Want Nederland, vrienden, vieren ze pas Vaderdag volgende week. Dus wij moeten nog even wachten op de cadeautjes en op het ontbijt dat speciaal voor ons dan op bed wordt geserveerd. Daar kijken we al naar uit. Maar in België is het nu al genieten en dat gun ik ze zo van harte. Ik ga een plaatje draaien van het grijze verleden. Het is het plaatje van toen dat het goed blijft doen.
1: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo.
0: Yeah.
1: Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: Nou, kom maar dan. Go, go, go.

0: was het gisteravond laat, Frans?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ah, heerlijke muziek.
2: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio.
0: Wat ik me af zit te vragen is, zijn er Liverpool Sound liefhebbers op dit ogenblik? Luisteren die? Dan zijn ze gelijk in hun nopjes, om het maar even zo te noemen. Want hier zijn John, Paul, George en Ringo. Oftewel, de Beatles.

0: En een mooi slot, ja, prachtig. De Beatles waren dat in de show in Ook Goedemorgen.
1: De cover. De cover van de week.
0: Ja, het is een prachtig nummer. Een disco-werkje. Ooit een hit voor McFadden en Whitehead. Maar vandaag gooi je een andere versie. Dat is gebruikelijk in de cover van de week. Hè? Luther Vandross is hier. Do it.

0: We zijn niet meer tegen te houden. We're on the move. Ah, heerlijk. Deze sound. Er zijn meerdere versies van, maar vandaag dus deze voor je gedraaid.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
0: Toen ik jong was, spraken we over een brommer. Dat zul je je nog wel herinneren. Ja. Tegenwoordig noemen ze dat een scooter. En wat wij vroeger een scooter noemden, dat mocht op de snelweg, zag er even heel anders uit. Hier is Vespa.

0: een Vespa, ja. Maar mag je daar reclame voor maken in je show? Nee, natuurlijk niet. Whee!
1: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, zout.

0: Sherry, baby.
1: Ja. Frankie Valli in The Four Seasons. Wat kon die man hoog, hè? Die prachtige stem van hem klonk boven alles uit.
2: Golden Oldies Radio. De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
1: Gaan we uiteindelijk een beetje rustig aan doen.

0: Er is eigenlijk nog helemaal geen tijd voor het afscheid.
1: Nee.
0: Het is altijd een beetje pijnlijk, zal ik maar zeggen, afscheid. We moeten dat allemaal op zijn tijd wel een keertje in ons leven beleven. Vrienden, wat wordt straks de eerste plaat van het tweede uur, vraag je je af. Jullie hebben ervoor gestemd en dat hebben jullie op deze fragmentjes gedaan.
2: Nummer 1.

goed nieuws. Van de drie nummers waar jullie op gestemd hebben, zullen er twee klinken in de tweede uur. Maar ja, welke? Je gaat er straks vanzelf meebeleven in Ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Nu door met de tour. De tour langs hele mooie hits.

The Jacksons, oh yeah. Ah, heerlijk. Blame it on the boogie. In strakke jeans, toch? Ja, zeker weten.

Oh, wat leuk om te horen. Een hele goede morgen, zeg ik tegen de mensen die er wat later bij zijn gekomen. Jullie hebben me gevonden. En niet alleen mij, maar ook straks de collega's. Hier bij Golden Oldies Radio. En maak dit station tot jouw favoriete radiostation. Dat is het mooiste.

0: Eddie Arnold. Hij heeft prachtige muziek gemaakt. En we moeten er af en toe gewoon eens even wat van laten horen. Zoals vandaag dus is gebeurd.
1: Dit is een gratis tip van Gold.

En nog even de mooie eindspurt bij de Hollies. Ja, yeah, I'm alive. Vrienden, we gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En zoals eerder gezegd, zo dadelijk twee platen die zoveel stemmen kregen dat ze mogen klinken. Ik zou dan ook tegen je willen zeggen, blijf er gezellig bij.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht door een touwige vrachtwagen. De weg is weer vrij. De A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle Noord 11 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Maarn en Knoopend Rijnsweert 11 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging. Gebruik de parallelbaan. En door een ongeluk staat een file op de A35 Enschede richting Almelo. 6 kilometer tussen Knoopend Buren en Almelo-Zuid en de vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou.
4: Tuurlijk.
3: Elke zondag van 8 tot 8... De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
4: Jazeker. Hier is de plaat met de meeste stemmen. 42 stemmen werden eruit gebracht en 24 voor Tom Jones.

0: Mooie keuze hadden jullie deze week. En ja, deze wilde ik zelf ook graag horen in de show. Soul Sister, legendarische hit, toch? En vandaag dus weer eens heerlijk in het programma. We gaan weer stemmen. Zo dadelijk verschijnt dat op mijn Facebookpagina. En dat gaan we doen op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: van Frans.
1: Zo is dat. En ik heb gekozen voor deze. Anthony Herbeck met Jay Fit, laat ik horen. Ik vind het een prachtig nummer. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ga wel even samen met mij luisteren. She is the one I don't

0: Wat vind je ervan?
1: Je mag het later weten hoor.
0: Ja.
1: Ik sta open voor opbouwende kritiek, zegt hij altijd.
0: Ja. She is the one I don't need.
1: Ja, zo is het wel weer genoeg. Vind je zelf ook niet?
2: Met Suzy gratis naar Spanje. Samen met uw reisagent Jet Air. Jet Air, uw reisagent. De specialist voor reizen naar Spanje. Hey!
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde. Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met...

0: In ieder geval zal het uitzicht mooi zijn. Heaven on the Seventh Floor. Dat was Paul Nicholas. Even het geluid uit de jaren 70, zal ik maar zeggen. Ja, 1977. In de glorieperiode van Mi Amigo, de zeezender. En toen klonk het in mono, tegenwoordig natuurlijk gewoon in stereo, via het internet bij jou. Hoe mooi is dat? Zullen we trouwens nog wat verder terug in de tijd gaan? Dan doen we dat op deze manier.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: dat is dus een echte gouden ouwe. Die hebben meer eens moeten oppoetsen, wilde het tenminste een beetje klinken.
1: Ja.
0: Good old Fats Domino, man met al die ringen aan zijn handen. En achter een grote vleugel ook meteen zichzelf begeleiden in I'm the Love Again. Prachtige muziek, dat hoor je de hele dag door. Tot vanavond 8 uur kun je genieten hier bij Golden Oldies Radio van de sfeer van Mi Amigo.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook goedemorgen met

0: Dat zijn ze. Gladys Knight and the Pips. And Taste of Bitter Love. Daar maak ik weer een aantal mensen heel erg blij mee. Nou, dat is ook de bedoeling van mijn programma. Hé, hey, nogmaals, leuk dat je luistert en fijn dat we samen zijn. Ik blijf bij je tot 10 uur en daarna natuurlijk Ton Schipper met zijn keukenpret. Maar zover is het nog lang niet. Jongens, dit is het weekend, heel belangrijk, waarin Nederland gaat spelen. Vanavond tegen Japan, pas om 10 uur. Eerste daarvoor, dat is ook heel leuk om te vertellen, Curaçao, om 7 uur begint die. Die mag ook uitkomen en ja, ik ben heel benieuwd. Hoe dat allemaal gaat aflopen, ga je het vanavond meebeleven? Nou, dat brengt je alvast een beetje in de sfeer.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, ja. Waar zijn de handjes?

zeker weten. Vanavond dus om 10:00. Nederland-Japan. En ja, de Belgen zitten daar natuurlijk op te wachten. Morgenavond is er ook een fantastische wedstrijd te zien. Namelijk België-Egypte. En dat begint al om 9:00. Dus dat hoeft niet zo laat te worden met z'n allen. Nee, ik vind namelijk dat er behoorlijk wat wedstrijden in de nacht worden gespeeld. Maar ja, dat heeft alles te maken met natuurlijk dat het gebeurt aan de andere kant van de plas.

0: duiken in het grijze eerstverleden met een zangeres die we niet vergeten zijn. Ja, Sandy Posey met Born a Woman. En zo is dat.
1: Kant en klaar. Kant en klaar. Kant en klaar. Vraag de catalogus van Kant en klaar.
2: Maak zelf uw meubelen met kant-en-klaar meubelpakketten en bespaar honderden guldens. Vraag gratis catalogus bij Kant en Klaar Zeist.

0: Natura natuurlijk.
1: En mij hopeloos.
0: Het klonk een beetje verdrietig, melancholiek, zo zou je het ook kunnen noemen. Wil met het nummer Hopeloos. En zou hij vandaag in Vlaanderen ook Vaderdag vieren? Ja, ik denk het wel. En wij hier in Nederland moeten nog een weekje wachten, want we lopen niet parallel, zal ik maar zeggen. Nee. En eigenlijk hebben de Belgen gelijk. Want kijken we naar Moederdag, dan is dat de tweede zondag in mei. En dan is het ook logisch, de tweede zondag in juni, Vaderdag. En wij doen het op de derde. Beetje bizar, vind je niet?
2: Diep in de aardbodem van de Ardennen voltrekt zich een mysterieus proces. De natuur zelf geeft dit ongerepte bronwater de verfijnde smaak. Dit zeldzaam zuivere bronwater wordt gebotteld in de beschermende groene fles. Victoria Bronwater ziet dus het daglicht pas als het sprankelt en danst in het glas.

0: Dat is mijn feestje, dat noemen ze Hits My Party. En dat brengt ons natuurlijk bij...
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Precies.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: De verjaardagskalender, zeg ik dan altijd. En ook op deze zondagmorgen zijn er een aantal van mijn Facebook-vrienden jarig. Ik heb ze vanmorgen op Facebook natuurlijk al gefeliciteerd. Maar ik ga ze ook noemen in de uitzending. Leuk toch? Mark Desmartin. Ik denk tenminste dat de N niet wordt uitgesproken. Ik denk dat de achternaam een herkomst heeft uit Frankrijk of Vlaanderen. Nee, niet Vlaanderen. Baal. Ja. En dan gaan we naar Marino Parmentier. Hetzelfde verhaal zal ik maar zeggen. Kees Veerling mag ik noemen. Adrie Quist hier in Tolen. Ook hij heeft er een jaartje bij. Johnny Vermeulen. Ook hij feest en hij is bij een kroonjaar zal ik maar zeggen. En datzelfde geldt ook voor Steve Ball. Cynthia Molenkamp, hier in Nederland, 45 jaar jong. Ze leek even de jongste in de lijst, maar dat is niet het geval. Dat is de laatste die ik mag noemen. Jori de Mulder. Ik wens hem een hele, hele, hele gezellige dag met familie en vrienden. En ik ga deze voor hen draaien. Feestplaatje dus, hè. Dat ben je zo geweest.

In een vakantiestemming, ja, heerlijk toch? En voor degenen die op vakantie zijn, geniet ervan, hè? Maak er iets moois vandaag. Opnieuw Belgisch talent. Ook in Nederland scoorden ze in de hitparade en dat was verdiend. Vaya con Dios, ga je horen.

Come Together. Ze had het over samen zijn, volgens mij. Nou, tot 10 uur blijven wij met elkaar. Hoe leuk is dat? En Ton loopt zich al warm. Die heeft er helemaal zin in. Maar nu even het gas eraf. Een ogenblikje rust in de show. Misschien ken je dit nummer. Stand by my side. You

weer vol werk. En ook goedemorgen. Ik kan nog twee plaatjes draaien, zie ik. En dan zit in ieder geval deze hierbij. Engelbert Humperdinck geeft ook acte de présence en ook goedemorgen. En dat doet hij natuurlijk met zijn cover van Quando, Quando, Quando. Oftewel, When.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

was een liedje uit de tijd dat de jeugd nog echte tijdschriften las. In de plaats van het schermpje van een smartphone. Tijdschriften zoals bijvoorbeeld Joepie of Muziek Express. En wat hadden we nog allemaal in die tijd. En meestal hadden ze dan ook een centerfold. Een middenpagina waarop dat een poster afgedrukt stond van hun favoriete artiesten op dat moment. De Jay Gales Band hoorde je met Centerfold. Goedemorgen vrienden. En...

0: Wel, voor Frans zit het erop vandaag. En voor ons kan het beginnen.
1: Kan schippen.
0: Niet alleen de vaat staat klaar, maar ook een hoop mooie muziek.
1: Keukenbrett.
0: Ja, zo heet het programma wel. Maar voor de duidelijkheid, we gaan niet koken. Integendeel, dat doen we nooit. We gaan alleen maar leuke muziek draaien en proberen de sfeer hoog te houden op deze zondagochtend. We gebruiken de keuken alleen maar als leefomgeving van waaruit dit programma komt. Onze wekelijkse studio, die zich bij wijze van spreken overal kan bevinden. En over één ding ben ik alvast heel eerlijk. We zitten niet in Spanje, zoals 48 jaar geleden wel het geval was. Want toen zat ik in Playa de Aro voor de allereerste keer eind 1977 om dit programma te presenteren, Keukenpret. En kijk eens aan, we draaien nog

grote hit. Curtis Lee. The Righteous Brothers. Gene Pitney, de Teddy Bears, de Paris Sisters, Bobby Sox en de Blue Jeans en nog meer. De schitterende Crystals. En deze ook. 20 original hits bij de original stars. KTL Sound Spectacular, nu overal.

Roberto Giacchetti aan de scooters met I Save the Day. Het wordt vandaag wel een hele lange dag, want vanavond treedt Oranje voor het eerst aan in de Wereldcup Arena. En daarom als hart onder de riem zometeen een echt voetbal.

Ik was dan net al in de lucht aan het zwaaien met het lichtje van mijn smartphone aan. Maar dat helpt niks. Het is klaar lichte dag. Terug naar 1974, het allereerste jaar van Radio Mi Amigo. James Long.

12 uur hoor je Ad Vlamink met Zoutwater. Om 2 uur Pop Express, Erik Hendricks. Om 4 uur Schoonschip, Joe Wells. En Zeezicht sluit het rijtje af met Wim van Egmond tussen 6 en 8. Vrienden, het is vandaag een bijzondere dag in Vlaanderen. Het is Vaderdag. Normaal gezien zou ik vanmiddag gebarbecued hebben voor de kinderen, maar de plannen zijn veranderd omwille van het wisselvallige weer. Dus vanmiddag staan op het menu mosseltjes. Ze stonden deze week in reclame in de Aldi. 1 kilo plus 1 kilo gratis. Ik denk dat ik er een beetje te veel gekocht heb. 10 kilogram. Ah!

Een stevige rocker uit 1978. Ik heb het liedje toen ook al gedraaid in Keukenpret. Maar dan vanuit Playa de Aro. Dat was Joe Walsh, niet Joe Wells. Joe Walsh met Life's Been Good. Me amigo, do you remember? Ik kijk al uit naar de volgende zomervakantie. Op de Route du Soleil in Frankrijk. En dan dit liedje, Louis Hart zetten.

0: Club, discotheek, restaurant en grill BB. De enige club gelegen in het centrum van Playa de Haro. Bar, restaurant en discotheek met unieke verlichting, spiegelwanden en uiteraard airconditioning. Club BB, het swingende uitgaanscentrum van Playa de Haro. Club BB, voor uw vakantieplezier.
1: Sunday morning, Golden Oldies Radio. The real sound of Mi Amigo. The coolest show on the internet. Ton Skipper van 10 to 12 is Kierkenpret.
2: Wat zegt hij dat mooi, hè? Kierkenpret. Ja, die anderstaligen die hebben het altijd lastig om het Nederlandse woordje keuken uit te spreken. Ja, er zijn er nog, hoor. Zoals het woordje tuin. Dat gaat ook zo moeilijk. Vrienden, wat hebben we toch een hoop regen te verwerken gekregen de voorbije weken, hè? En dan moest ik telkens denken aan dit liedje van The Ronettes. Remember.

0: De voetbalgekte die is nu pas echt losgebroken. Vanavond speelt Oranje en morgenavond de Rode Duivels.
1: Ze spelen de ballen van de dag op Golden Oldies Radio.
2: Kom Schipper,
0: de tipper van vorige week. We hebben ons

ziet er nog altijd veel, hè, die hun gsm gebruiken achter het stuur. Niet doen, niet achter het stuur van de auto, ook niet van de fiets of van de step. Het is aardsgevaarlijk en bijzonder duur. We gaan terug naar de 90s.

Mijn airhostess. Volgende week is er een nieuw Tura-moment en daar mag je mij altijd een suggestie voor doen. We blijven nog even in de jaren 60 met een legendarisch duo. Simon en

even de gitaar laten uitspelen. Ja, het is altijd zo verleidelijk om op het einde van een liedje te snel te beginnen praten. Je hoorde Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson. Vrienden, een blik op de klok leert ons dat het bijna 11 uur is. Tijd voor het nieuws, het weer en het verkeer. En dan ben ik

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Het was een enorme zeezenderhit in 1971. Joe Cocker met High Time We Went. Dat denken we nog niet aan, we gaan nog niet weg. Ik blijf nog je gastheer tot 12 uur bij Golden Oldies Radio. En daarna is het de beurt aan Ad Vlaming. En al die tijd probeer ik zoveel mogelijk de sfeer van Mi Amigo hoog te houden met prachtige hits van in der tijd. Dit is Johnny Mathis. It's a

beetje crooner muziek, zoals het hoort. Ik dacht dat dit liedje veel ouder was, maar bestaat op het label 1980. Dames en heren, hier is the one and only Frank Sinatra met het thema van New York, New York.

0: iedere zondagavond. Zeezicht met Wim van Egmond.
1: Bij gebrek aan goede Rode Duivelsliedjes draaien we nog maar eens een oranje liedje. En de andere kleuren zijn rood, wit, blauw. Gerard Joling.

0: Keep Running Away en de Four Tops. Please Don't Run Away. Ik heb nog heel wat leuks voor je in petto. Onder andere straks de nieuwe tipper. En ook nog een artificiële song.
1: Kan de Carnaby.
2: Voor een blouse of een hemd, vraag naar...
3: Carnaby.

0: was deze week weer heel wat keuze bij de lading nieuwe singles. En uiteindelijk is het dit geworden. Lekker melodietje van Abby Gordon, The Pavement.
1: Kom, Schipper.

had nog niet eerder van deze zangeres gehoord. Maar het zou volgens mij toch wel een hitje moeten kunnen worden. Abby Gordon was dat met The Pavement, de tipper van deze week. We gaan nog eens down and

0: Mocht je het nog niet weten, maar als je vanuit waar je nu woont in Vlaanderen of in Nederland een gat zou boren door de aarde heen, door het middelpunt van de aarde, dan beland je daar waar deze groep vandaan komt, in Australië. Men at Work met Down Under. En nu, wat reclame voor onze trein tussen 4 en 6?
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met...

Brothers and To Whom It Concerns. Ben je er klaar voor? Ik heb nog eens een liedje geplukt van het internet. Een artificiële song gemaakt met artificiële intelligentie.

0: hadden dit liedje moeten uitbrengen op Spotify. Het wordt gegarandeerd de hit Dear Daddy President, Make Orange Great Again. Een liedje gemaakt met artificiële intelligentie. Maar misschien moeten we toch eerst nog de vraag stellen op zijn Trumps. Do they have the cards? Maybe, maybe they have the cards.
1: Sharp.

0: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Ik draai in Keukenpret niet alleen de hits uit de jaren 60, 70, 80, 90... maar ook af en toe een nieuwe die perfect past bij het geheel in de sfeer van Mi Amigo. Dit is Davina Michelle. Would I be friends with me? Nieuw.

0: 10.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
4: Good morning aan dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
7: Goedemorgen aan jou ook.
8: 早上好, 你也是.
9: Bon dia, tú también.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: The best music all the time. Golden Oldies Radio. Hey.

0: Nog even Ton Uithuiven. Je kreeg hem met keukenpret. En we zijn gestart uit Amsterdam. Johan Vermeer met een Mi Amigo lieveling van 14 juni 1975. En die was voor Ach Sullivan.
1: Mi Amigo. Violetta te Perlaar Heikant, een nieuwe formule in boutique discount. Violetta kledingboutique met betere prijzen. Violetta te Perlaar, een gloednieuw boutique discount met uitzonderlijk lage prijzen. Violetta boutique discount met cafetaria en grote parking. Violetta boutique alleen open op vrijdag van 2 tot 9 uur 's avonds en op zaterdag en zondag van 10 tot 6 uur 's avonds. Violetta, uw kledingboutique te Perlaar.

middag, gest. Ik hoop dat je een beetje geniet van je zondag tot nu toe. En natuurlijk ook van de rest van de zondag. Al sinds vanmorgen 8 uur, toen startte Frans Nadidon in de keuken

0: in te leiden, maar of we American Girls zijn, daar zijn de meningen sterk over verdeeld. 1981 was het voor de Sister Sledge.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Blamink.

was en er is en er zal altijd maar één king of rock'n'roll blijven. Elvis, hier bij Zoutwater uit 57 met de King Creole. En er zijn nog kings hoor, maar die zijn niet zo sterk als de king himself. Wat dacht je van de heren van de Rolling Stones, tegenwoordig opa's?

En ook deze week hebben we weer een app en vloed, want de hitparade staat nooit stil. App of vloed, je kiest dit nummer, ook al is geprezen door Tom. Het is van Stella Lefty en het heet Gewoonweg Boston. Wat denk je, verdient ze extra?

Facebookpagina van De Vloedgolf. Daar kun je kiezen tussen app of vloed. Of je kunt ook naar Radio Miamigo, De Sfeer en meer. Ook daar staat het filmpje waar je in de commentaren kunt zeggen of je dit

benieuwd wat het zal worden. App of vloed? De meeste apps of de meeste vloeds voor Stella Lefty en het mooie Boston.

0: trouwe luisteraar.
1: Zoals jij van Zoutwater, die weet wel dat deze afleveringen uit het zuiden van Frankrijk komen, uit Lourmarin in de Provence, om heel precies te zijn. Vandaar dat we zo heel af en toe onze gastheer en dame hier een extraatje gunnen. Bijvoorbeeld...
2: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec At Vlaminck.

0: Een dromerige ballad die werd opgenomen in een huiskamerstudio. Dat zorgde meteen voor heel wat contrast met de rock and roll van die tijd. Die tijd, dat was 1959. Op 9 maart kwamen de Fleetwoods op nummer 1 te staan. En ze bleven daar 2 weken.
1: Goedemiddag, Lord Hot. What? 100. Hot. 100. Hot 100.

Je moet toegeven, zo'n mooie liedjes maken ze niet meer. Alhoewel, als ik naar Rep en Vloed kijk en soms in de lijsten voor de nieuwe nummers die uitkomen waar we de zoutwaterhittip uitkiezen, dan lijkt het me toch wel dat het, ja, af en toe komt er toch iets moois bovendrijven. Maar toen, 2 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100, Come Softly to Me. Het werd nog menigmaal gecoverd nadien, maar de Fleetwoods, die waren er eerste mee in de Billboard Hot 100. Terug naar de orde van de dag. Dat doen we met terug te keren naar de gouden jaren 70, waar de muziek vanaf zee kwam. En dat is de slogan van dit programma. Al Stewart gaat nog maar een keertje het verhaal vertellen over het jaar van de kat. En ja, er is daar een hele discussie rond geweest, maar ik weet het nu niet meer. Is er een jaar van de kat of niet? Ik zal het mij niet aantrekken. Ik heb hier voor mij mijn olijfjes, een blokje kaas en wat nog meer. Ah, een pastiche.

Mikko. Er is nu een compleet Smeer Mikko pakket verkrijgbaar. Dit pakket bevat verschillende foto's van de DJ's en het zendschip, een Smeer Mikko sleutelhanger en 10 nieuwe Smeer Mikko stickers. Dit unieke Smeer Mikko pakket kunt u bestellen door middel van een internationale postwissel of een bankcheck ter waarde van 200 Belgische frank of 13 gulden te sturen. Naar Rado, Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. Ook voor u is er nu dat nieuwe en unieke Smeer Mikko pakket.

voor het album. De albumtrack die we deze week uitkiezen, komen we terug naar vorig jaar. De Florida Effect, dat was het album. En dat is ook meteen het meest recente album van Timony LaRocque. In ons Caroline Moment kiezen we voor Pink.

Er staan nog meer van die lekkere jazzy zomerse melodietjes op het album van Timothy LaRocque. Wij kozen voor Pink en Blue en het album dat heet The Florida Effect. Voor zij die dat graag meenemen. Wat nemen we nog mee? Michael Nesmith en de Third National Band. Hier is de Silver Moon.

weet niet waarom hoor, maar de meeste mensen doen net als ik. Reggae, dat brengt een band met de zomer. Ja, we zijn er nog niet helemaal, ik begrijp het wel. Maar ik ben al een klein beetje vakantiestemming. Dat zul je wel begrijpen als je weet van waar dit programma...

0: Sinds maandag kreeg je nog eens de vergeten platen top 100. En ons volgende rubriekje gaat daar een beetje naar. Hè. Daar geniet je toch van die vergeten pareltjes.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.

wordt gezien als een van de belangrijkste anthems van de Summer of Love. Een miljoenenhit voor de zombies, maar het werd pas een miljoenenhit nadat de band al uit elkaar was gevallen. Het was een nummer dat voorkwam op hun befaamde Odyssey en Oracle album, het allerlaatste dat ze uitbrachten in 1968. Van de jaren 60 terug naar de zeezenderjaren en dan hebben we het over 72. Toen was er nog net geen sprake van die ene boot daar, maar wel al van een paar andere. Stuck into the middle with you, Steeler's Wheel.

Ja, ik zit hier ook wel een beetje stuk in de middle with you, want ik heb hier nog een prachtvolle nummer van Tony Ronald voor je klaarstaan. Help, get me some help. Maar je zult er maar een kutstukje van horen, hè, want zo dadelijk is er het nieuws, het weer en...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en de afrit De Bilt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Golden Oldies Radio, the best music.

0: is afkomstig van Brugge en wordt er nog steeds Ricky Gordon, Such a Night, mi amigo's lieveling van 15 juni 1974. Je kreeg hem weer dankzij Johan Vermeer.
1: Van Vlaanderen! De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
1: Vlaming.
0: Straks is hij er ook weer, onze Miamigo Top 50. Je weet het, steeds weer in het tweede uur van Zoutwater krijg je de top 5 van de Miamigo Top 50. Maar eerst nog eens dit.

Dat glorieuze jaar 1974, en je weet wel waarmee. Toen kwam die schuit op de Noordzee online, zouden we nu zeggen. Maar toen was het gewoon de ether in op 1 januari. Miamico. Tijd voor terug te keren naar 2026. Time for is inderdaad eigenaardig en van 74 waar alles analoog was en nu alles digitaal. Zelfs de zang, de muziek, alles wat je hoort komt puur uit de PC.

Shock and Blue, 1971 was het voor deze Blossom Lady. En wij gaan eens kijken naar App Offroad. Wat vind je van Stella Lefty met Boston? Is het voor jou ja, die is goed of iets minder? Je kiest

En daar kun je onder het filmpje je mening geven.

0: Een van de meer melodieuze nummers van Earth and Fire. We keerden met je terug naar 1971. Waarom heb ik daar geen jingle van? Tom, Frans, hoe komt dat? Laat maar. Stormy Thunder dus van Earth and Fire.
1: Habemus Satan.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Onze muziekpauze is een beetje kinky vandaag. Serge Gainsbourg en Jane Birkin uit 69. Je t'aime moi non plus, Frans Voorde, ik hou van je, ik ook niet. Is een lied uit 1967 geschreven door Serge Gainsbourg voor Brigitte Bardot. In 1969 nam Gainsbourg dan de bekendste versie op als duet met de Britse actrice Jane Birkin. Hoewel deze versie de hitlijsten in Burgers geboorteland, het Verenigd Koninkrijk, aanvoerde. Het was trouwens het eerste buitenlandse lied dat dit presteerde. En nummer 2 bereikte in Ierland, werd het in verschillende landen verboden vanwege de expliciete seksuele inhoud. Dat zorgde natuurlijk er wel mee voor dat het een enorme hit werd. In 1976 regisseerde Gainsbourg nog een keer Birkin in een erotische film met dezelfde titel. Serge Gainsbourg en Jane Birkin, Je t'aime, moi non plus, 1969.

het een voorbode wordt van wat er zich allemaal op die zwoele standen zal afspelen de volgende maanden, dat weet ik niet in elk geval. We geven je zomaar de inspiratie mee. Van inspiratie gesproken, je krijgt van mij meteen de rechteraan, die Electric Light Orchestra. Hier is de

Een mooie aanloop is het wel, hè? Een formatie die de hitparades nog wel eens beïnvloedde en nog wel eens overheerste. Zo dadelijk hebben we voor u inderdaad de Miami Go Top 50, de beste 5 daaruit.

0: Ik zal eens de hulp moeten inschakelen van onze Miamigo lievelingman voor deze Lolita Lolo van James Lloyd uit 1974. Want het exemplaar dat ik heb is echt niet meer te aanhoren, vind ik. Ja, sorry, die komt van vinyl. Gelukkig heb ik nog altijd mijn Stanton aan mijn zij.
1: De Miamigo.
2: Nummer 4.
0: Je hoort het meteen. De nummer 2 van vorige week heeft

Hij verdiende het wel de nummer 1 te worden in de Miami Go Top 50 van 1974. En om heel duidelijk te zijn, het was dan Miami Go Top 50 van 16 juni 1974.

3. En deze heeft waarschijnlijk een vast abonnement genomen op de nummer 3 notering in de Miami Go Top 50 in de top 5. Dat is Jack Jersey.

0: opgeslopen op 5 en nu op weg naar de top. Dat waren Lester en Denwood met Sing Sing. Ik zeg wel op weg naar de top, want ze blijven hangen op 2 deze week. De nummer 1 is onverzettelijk. Ivan Heylen is nog steeds op weg met zijn wilde boerendochter.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
4: Ten midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan tanderen. Natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zelfs voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het jammer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Hey. En zo wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij even. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattig is zij met haar gat.
1: De nummer 1 in de Miamigo Top 50 van 16 juni 1974 is nog steeds de wilde boerendochter van Ivan Heylen. Vraag je af, wat wordt het volgende week? Nou wel, dan luister je volgende week.

Griekse toestanden in het zuiden van Frankrijk. Het is iets helemaal anders. My darling Helena was van de Walkers. Tijd om nog eens iemand een steuntje in de rug te geven.

met Justin De Wild en Cheerio, dat is onze zoutwater heet. Met zoutwater tussen de tenen nemen we afscheid van jou. Ik ben er heel graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering van Zoutwater. Intussen heel veel plezier met Erik zo dadelijk en zijn

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: er zit nog een andere express. De Ohio Express. Met yummy, yummy, yummy. Het is lekker, lekker, lekker, lekker zondag.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En Rock Chick. Suzy Kwan.

0: Oldies Radio.
1: En weet u nog, in 1983 kwam er een hele mooie, succesvolle LP uit van Lionel Richie. Can't Slow Down stond wekenlang in de LP-parade.

1973 was dat met Seb Stone en Dibbins met Shady Lady, verlegen vrouwen. Bestaan die dan nog wel? Hey, goedemiddag. Ja, dankjewel. Aan de voorgangers en natuurlijk.

0: lekker op zondagnamiddag met Eugene Wilde in Personality. Ja, het is een speciale periode, want ja, oude studenten zijn zwaar in de blok natuurlijk om te studeren. En andere mensen maken dan weer plannen om op vakantie te gaan.
1: Van Vliet en Zoon, automobielbedrijf de Nieuwerkerk aan de IJssel, bieden aan occasions van alle soorten bedrijfsauto's met garantie op arbeidsloon en onderdelen. Circa 400 wagens in voorraad. Trekkers, bestelwagens, opleggers, aanhangers en keepers. Bel Van Vliet Automobielbedrijf, telefoon 0803-2644.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: Oh, dat was mooi, 1983. Het was een succesvolle LP van Lionel Richie. Met onder andere dit nummer natuurlijk met Stuck on You.
1: Hé, hey Erik. Niet vervelend bedoeld hoor, maar wordt het niet weer eens tijd voor een vakantietje of zo?
0: Ja. Goed idee. Ja, dat wil ik wel. Het zal een beetje tussendoor zijn, want wij DJ's, ja, wij zitten hier elke zondag natuurlijk alleen maar voor jullie.

Dat is een mooi lied, hè? Alice in met Inside Out doet dan mijn portefeuille denken. Op vakantie gaan, dan draai ik hem binnenste buiten. Ja, je maakt het zo duur als je wil natuurlijk. En wij bijvoorbeeld, we houden liever van die rustige vakanties. Ja, ik kijk wel even uit. Odyssey, ja, die hadden nog wel meerdere platen. En ik heb goede herinneringen aan vroeger met de drive-in shows. We draaiden onder andere ook deze plaatjes.

0: populair in de jaren 70. Die Cloud met Save Me. Ik weet niet of dat ze ondertussen al gered werd. Waren ze niet uit Zuid-Afrika, Zuid-Afrikaner? Dat is ook weer zo'n speciaal duimpje.
1: Golden Oldies Radio.

0: J, dat was het vliegtuig dat die atoombom zou droppen in Japan, in Hiroshima. Ja, dat is ook alweer een tijd geleden. En af en toe moeten we een beetje geschiedenis meegeven, denk ik dan. Voor zover dat dat al is natuurlijk. Dat is al onbekend. Zo, goedemiddag allemaal. Wij gaan toe, of wij zijn liever toe aan onze artiest die we in de picture willen stellen. Dat doen we net zo goed als elke week. Twee keer in Pop Express trouwens. Daarvoor gaan we naar Pertuis, dat is in de Vaucluse. Dus we gaan naar Frankrijk. Het is een Franse zangeres en werd geboren op 7 april 1947. In 1964 had ze een hit met Dans mes bras, oubliez ta peine. En 2 jaar later trad ze op voor het Groothertogdom Luxemburg op het Eurovisie Songfestival met het liedje Ce soir j'attendais. Hiermee werd ze trouwens 10e. En 11 jaar later nam ze opnieuw deel, dit keer voor Monaco. Het lied Une petite française. Dit bracht haar meer succes. Trouwens, ze had toen een 4e plaats. En in 1978 verkocht ze zomaar even 3 miljoen platen van Aime-moi danser ce soir, ofwel Neem me vanavond mee uit dansen. Beste amigos, dit gaan we dan ook draaien. Ik had het over Michel Thor.
1: Mi amigo!
2: Eric Hendrix a retrouvé des disques d'or.

en ondertussen heeft ze een mooie carrière uitgebouwd, Michel Thor. En treedt ze ook, ook in België regelmatig op. Je hoort ze met Anne Madonce, ze zwaar. Ja. Als je niet hoort de Franse taal, dan heb ik zo'n beetje... Ja, we moeten op vakantie vertrekken.

Ja, dat was natuurlijk Paul Da Vinci die eindelijk toevallig het liedje zou inzingen. Want hij had eigenlijk geen tijd om met Rubes te gaan optreden. En zo geschiedde het natuurlijk. Ik had hem een half jaar geleden had ik hem nog in de uitzending. En we zijn contact blijven houden. Ja, want die man die zingt nog steeds. Meer nog, die brengt zelfs nieuwe platen uit. Altijd leuk om te weten. De 80's met...

was amazing, hè? Ik zeg het wel voor je. Ja, natuurlijk draaien we af en toe, Patrick, die oude Vlaamse hits. Je hoort de Wildura. Het is natuurlijk zo dat Mi Amigo eeuwig verbonden blijft met het Vlaamse muziekscene uit de jaren 70. Oh, dit is wat andere makelij. Goedemiddag, dit is Mi Amigo, Golden Oldies Radio met Johnny Bristol en Lise Lance.

0: vaak zeg je het ook wel, let it go. Het is een kunst van te relativeren, dames en heren. Zo is dat. Ja, die soul bij Pop Express mag er zijn. Johnny Bristol en Liz Lance met Hang On, Into That Baby.
1: Michelle, Michelle, daar word je de mooiste bruid.
2: Michela, Smedestraat 33 in Brugge. Michela, markt 89 in Eeklo. Michela, vrijdag markt 33 in Gent.
1: Michela,
2: Michela, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes.
1: Michela,
2: Michela, gespecialiseerd in bruidskleding.
1: Michela, Michela, daar word je de mooiste bruid.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
4: Miami Go!

Heb je het gehoord met Michida, met die reclame? Ik vroeg me zo'n beetje af, wat is een cocktailjurk? Wel, dat is een jurk die even in de cocktailsaus heeft gehangen. Suzy Quattro, ja,

En zo wordt jouw zondag nog mooier met Best Love. Het nummer komt uit 1982 van Royce Royce. Op Express. Ja, het eerste deel is alweer verder gedaan. En dan vraag ik heel eerlijk, als jij het goed vindt, gaan we gewoon verder. Na 3 uur. Erik Hendricks. Nu nog eerst Kokomo, a little bit further away.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lang leven de kappersverenigingen met dit plaatje. Ja, 1968 met Zen en Hair.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Zondagnamiddag, we zouden zomaar een dansnamiddag kunnen houden met Jimmy Justice bijvoorbeeld.

dimanche après-midi. Hein, chaque semaine, nous sommes là. Shake! Ja, welkom in deel 2 van Pop Express. Het is zondag 14 juni en dit is jouw zondag natuurlijk.

0: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: ik weet het niet hoor. Furley by coincidence. Alles is niet toevallig, denk ik dan. Ook niet dat wij hier vandaag zitten natuurlijk.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, dat zijn wij. Met Supertramp.

0: bedrijf natuurlijk Stock Aitken en Waldman. Die zowat de stempel drukken op heel veel producties. Rick Astley dus met Never Gonna Give You Up.
1: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

Ja, ze rockten nog al die Whitesnake in de jaren 80 met Here I Go Again. Dat zeg ik ook elke zondag voor het programma te maken natuurlijk voor jullie. Ja, Here We Go Again met weer een artiest die we in de belangstelling willen zetten. En dat is niet zo'n klein beetje een klein man. Eens kijken. Oh, we gaan naar Duitsland zien. Ja, want daar werd geboren op 25 januari 1943 Gerhard Hollerich. Hij was een van de populairste Duitse slagerzangers. Zijn artiestennaam had hij te danken aan zijn zwarte haren en het feit dat zijn idool de Amerikaanse zanger Roy Orbison was. Op 18-jarige leeftijd kreeg hij de muziekkoorts. Hij speelde eerst in de band de Honky Tonks. Eind 63 richtte hij ook zijn eigen band op. In 1964 kreeg de band een platencontract van producent Hans Bertram na een talentenwedstrijd gewonnen te hebben. Ja, hij stopte met zijn studie bedrijfswetenschappen om zich op muziek toe te leggen. Nou, de eerste twee singles, Sweet Baby Mine en Darling My Love, waren niet bepaald een groot succes. En daarna ging hij solo. In de zomer van 65 kwam zijn derde single uit. Du bist nicht allein. Ja. Deze was meteen een schot in de roos. En de single kwam op de vierde plaats in de Duitse hitparade terecht. In 71 scoort hij een internationale hit met Schön ist das auf der Welt zu sein. Dat deed hij met de 10-jarige Anita Hegerland. Het bereikte de zesde plaats in de Nederlandse top 40 en de zevende plaats in de daverende 30. Best amigos, ik ga je meenemen naar zijn groot succes in 65. Du bist nicht allein, dan denken we natuurlijk aan

Roy Black. Hij overleed op 9 oktober 1991 door hartfalen. Dat gebeurde in zijn buitenverblijf. Zijn vroege dood had naast zijn hartzwakte wellicht ook te maken met een alcohol- en pillenverslaving. Ja, wij zijn ook een beetje verslaafd eigenlijk aan andere dingen. Aan lievelingen, aan Johan Vermeer.

0: Hedy Gordon hier. U luistert naar Pop Express met Hedy Erik Hendricks.
1: Hallo, dag Lia.
2: Hallo.
1: Zeg, Lia, gaan we op vakantie gaan?
2: Ja.
1: Zeg, naar waar gaan we?
2: Naar Spanje.
1: Spanje? Wauw. En wat gaan we in Spanje doen?
2: Zwemmen.
1: Zwemmen?
2: Spelen.
1: Spelen? Oh, dat wordt leuk. Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan snel onze koffers pakken.

Ja, het is bijna vakantie voor de kleinkinderen en de kinderen natuurlijk. Ze kunnen kiezen. Het hoeft daarom niet Spanje te zijn. Er zijn zoveel mooie plaatsen in de wereld. Mi amigo, Golden Oldies Radio met de Brothers Johnson en The Real Things.

0: Graf zo'n beetje een Italiaanse naam. Luigi, Alfredo, Giovanni, Sacco. Maar de man die komt uit Amerika. Lou Christie was dat met I'm Gonna Make You Mine.
1: Van je middel tot aan je schoen. Clark Jeans en Clark Corduroy, dat moet je doen.
2: Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er goed uit.
1: Clark.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben alleen een historische waarde.

0: dacht, laten we maar eens een klassieker draaien. Een klassieke popcorn die iedereen kent natuurlijk. Jimmy Justice, Ain't That Funny.
1: Golden Oldies Radio.
2: De sfeer zoals Mi Amigo.

zijn nog maar oppakken Frans, hè. Baccaraal, 78. Het lijkt wel een beetje vakantie te gaan worden, denk ik dan. Ja, misschien ben je wel op vakantie of heb je plannen die je maakt om te vertrekken. Dit was Pop Express voor deze week van 14 juli. Lekkere zondag is dat en veel plezier gewenst met de collega's, zo dadelijk met Joe.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen, er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste file staan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Voor knooppunt Kleinpolderplein een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg, 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sunday, the one and only Joe Wells with Schoon Schip and the real sound and feel of Mi Amigo.
1: Luisteraars, een hele goede middag. Fijn dat u bent afgestemd op Schoon Schip met Joe Wells. Nu vandaag rechtstreeks vanuit het Franse Cannes. De Côte d'Azur, zoals wij dat noemen aan de Middellandse Zee. Lekker weertje hier. En we hebben weer een goed gevuld programma dankzij Gerry van der Putten, die ervoor gezorgd heeft dat ik een mooie playlist kan voorstellen. Om te beginnen hadden we Mac en Katie Kisoon met I Found My Freedom.
2: My wife's grandparents died in each other's arms. One of those rare cases of dual strangulation. Boy, you guys like it dark.
1: Chris Daniel Popovic met Julie.

Nederland deed ooit mee met het Eurovisie Songfestival in 1983. En dat was toen voor Joegoslavië. Want Popovic eindigde op de vierde plaats in München. De liefde heeft heel veel kleuren, dat moet ik jullie niet vertellen. Dat doet Amber wel met The Color of...

0: The Night Chicago Died, dat was een nummer uit de beginperiode van Mi Amigo op Zee met Paper Lace. En dit is Betty Wright.
1: You gotta give something. In order to be something, you gotta go through something.

studio, maar dat maakt niet uit. Betty Wright was dat met No Pain, No Gain. Noem het maar gerust het kippenvel moment hier bij de sfeermakers van Mi Amigo in Schoonschip met Joe Wells tot 6 uur. Wat een mooie muziek. En zo zijn we toegekomen aan een Nederlandse plaat van Veldhuis en Kemper. Ga maar.

Voor de tweede keer sinds het overlijden van Prince werd postuum een LP uitgebracht onder de naam Timeless. Op deze LP staan 10 nummers en wij draaiden mijn hittip deze week, die heet

Voor K3 The Originals met Karen, Kathleen en Christel is het doek definitief gevallen. Vorige week was hun laatste concert, hun 48ste concert in de AFAS Dome van Antwerpen. En dat was goed voor 850.000 liefhebbers. Het avontuur startte 29 jaar geleden onder de leiding van Miguel Wills, Alain van

De clip van Oya Lele werd ondertussen meer dan 37 miljoen keer bekeken op YouTube. Dus dachten ze bij Studio 100, we maken een remake met de huidige meisjes Hanne, Marte en Julia. Het is tenslotte al 23 jaar geleden dat dit nummer een hit werd. Vandaag heet het nummer dan ook De Zomer van Oya Lele.

0: Zwitserland is onvervangbaar bij ieder feestelijk gebeuren. Alle verlovingsringen in goud, 18 karaat, vindt u aan groothandelsprijzen bij uw juwelier Zwitserland. Reiskosten worden terugbetaald door uw juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 te Aalst.
1: Het geluid en de techniek van nu.

0: I'm Darth Vader and you are not in command, Joe Wells.
1: De temperatuur begint stilaan te stijgen. We gaan naar de zomer. En het is me opgevallen dat Ton Schipper dan meer en meer Spaanse platen gaat draaien. Dan dacht ik van, ja, kan ik niet achterblijven natuurlijk. Hier is La Costa met Adios, een

De zon, de warmte, ik krijg het er soms wel een beetje benauwd van. En zeker als het gaat om een bloedstollende plaat. Een plaat waar ik de kribbels van krijg. Hoe noem je dat ook weer? Het kippenvelmoment natuurlijk. Hier is Kimberly Fransens. En zij zingt voor ons het mooie afscheidslied Nu jij hier niet meer bent.

0: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Graag maak ik even tijd voor deze nieuwe single van Sienna Spyro. Deze dame zou heel goed aan het Eurovisie Songfestival kunnen meedingen met dit nummer. Die on this.

0: Je luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma op Golden Oldies Radio met de sfeer van Miamigo. Presentatie Joe Wells.
1: Dit is hem, ons laatste vocale voor het tijdstip van 5 uur. Het nieuws en het verkeer met Gary.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat ongeveer 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het wat drukker door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten is de vertraging 30 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd tussen Alsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zomerbriesje. Lekker, hè? Oh, ja, ja. Ik kan me nog de tijd herinneren dat het briesje door mijn haar ging, maar dat is al lang geleden.

0: Deze week is het Stephen Marley met Hills of Saint Anne. Je kan stemmen op Radio Miamigo, De Sfeer en meer.
1: Golden Oldies Radio.
2: Golden Oldies Radio.
0: Tijd nu voor een persoonlijke liefdesboodschap van Louise.

meisjes aan papa die gisteren nog zei dat hij zijn haar op natuurlijke wijze verliest. En dat zegt Esmee uit Tiel. Dit is de nieuwe single van Bacchus.

fijne vaderdag, zegt ook Sven uit Rijsbergen. Hij zegt: vandaag hoef je niks te doen, behalve de barbecue aansteken.

Oh jongens, hier gaan we weer met een hele boterham. Criss-cross Amsterdam. Samen met Ronnie Flex en Zoe Tauran. De adrenaline die stroomt door onze studio's.

0: sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Ladies and gentlemen.
2: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
3: Zo is dat. En hier is Stevie Wonder met een waarheid als een koe, zoals men zegt. Want bij mij is het nog nooit uitgekomen. Never has a dream come true.
4: Mi Amigo Joe Wells.
5: I fucking love him. I can't get enough of him.

0: Een beest van een vrouw noem ik haar, Taylor Dane. Met Tell It To My Heart uit 1988.
1: Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
0: Het is exact een jaar geleden dat ik Hannah May nog eens een keer heb gedraaid op de radio.

0: Iedere zondag van 4 tot 6. Schoonschip met Joe Wells op Golden Oldies Radio.
1: Zo zoet als dit stemmetje van Hanna May klinkt, zo rauw is onze volgende gast. Ik heb het over Tina Turner. En zij zingt een liedje ooit gemaakt door de Tramps. De Disco Inferno.

Hij staat hier al klaar in de startblokken, dames, Wim van Egmond. Ja, zo mag je hem noemen. Met zijn zeezicht zo dadelijk na 6 uur. Maar eerst is het nu tijd voor de Pumas. Ja, ja. En die zijn niet alleen vandaag. Nee, ze doen er ook nog met Snelle, Agda in de Munnik. En natuurlijk ook nog van Dik Hout. Op jou heb ik gewacht.

op jou gewacht, dat is ook niet waar. Dus geloof er niet in. Maar in ieder geval, ik zit aan de Côte d'Azur. En dat wil zeggen dat het veel, op de radio, veel Franse muziek wordt gedraaid. Dus doe ik dat vandaag ook met veel plezier. Hier is Daniel Vanguarde. Le tango qui me fait.

0: Beste vrienden, het is zover. Mijn laatste vocaal is er eentje van de Manhattan Transfer. Ja, met de Spice of Life. En ik hoop dat u voldoende spice heeft om volgende week opnieuw te luisteren naar Schoonschip tussen 4 en 6. Nog heel veel plezier met de collega's en tot volgende week.
1: Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karremans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam korter. Er zaten nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden, een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen-Dukenburg en Boxmeer een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elden en Westervoort een kwartier oponthoud, zat een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

die is ongelooflijk veel gedraaid op Miamigo toen in de tijd. De zeezender wel te verstaan natuurlijk, hè. Ja, je kan je wel Miamigo noemen, maar dan ben je niet de juiste zeezender nog. Maar dan moet je op een boot zitten, zeg ik altijd. Hè? Ja. En wij geven wel het gevoel van Miamigo. Dat scheelt wel. En dat bedoelen we dan mee de muziek van die tijd uit die periode. Want dat was de enige zeezender toen die er nog was. We kunnen het niet noemen het gevoel van Veronica. Want die zat ervoor. U begrijpt hem? Dus we praten dan over na 1974. Hoewel we voor 1974 deuntjes draaien. We stonden onder hoogspanning met Linda Carr. En de Highwire. Staat dit programma ook onder hoogspanning? Dat is de vraag. U weet het antwoord, want u gaat ervoor zitten en luisteren, toch? Wees welkom.

Blind Melon. Favoriete onderwerp voor Europa voornamelijk, no rain. Maar als de zon schijnt, dan zeggen ze weer, hè, 30 graden en meer, please no sun. Toch? Klagen, klagen, klagen. Ja, ach, dat hoort erbij, hè. Dan kun je naar een warm land gaan natuurlijk.

Dan rakken door, maar niet op een boot natuurlijk. Maar wel van de boten afkomstig, de muziek, toen in de tijd natuurlijk. Hughes Corporation, 1974, Rock the Boat, stond in de hitparade. Diverse hitparades, laat ik dan zo zeggen. Ja, want ik kan wel een hitparade noemen, maar is niet nodig. Vind ik. Want u weet het zelf ook wel. Doe maar. Boom,

Hij was één keer afgelopen, hoor je dat? Hij wilde stoppen zomaar in één keer. Dat doen we niet. Of leek het dan maar zo? En je bent een brink. Without love. Without love. Oh, ja. Oh. Even kijken. Hoe even notitie maken. Dat is 25 minuten. Blablabla. Zo. Ik heb het genoteerd. Ik heb het genotterd in dit geval. Ik ga geen uitleg geven. Scarlett Robbins, in welke uitvoering je hem ook hoort, je vindt hem geweldig. Althans, dat is mijn beleving.

The Cats natuurlijk. En deze. Frank Alfield. En dat is Scarlet Ribbons. En dat was hem dus voor vandaag. De dubbeldraai.

de B-kant van het singeltje. Zometeen het A-kantje van het singeltje. Of zou ik hem gelijk draaien? Elvis Presley, prachtig hè? Oh, heerlijk nummer. En Surrender. Ze komen voorbij, hè, dat weet u. Met Monroe. En Walk Away.

Robert Long met een try. Laten we het proberen, maar het blijft altijd bij proberen. Een diepe boodschap was het toen in 1973. Maar de mensheid zal het ook nooit leren wat dat betreft. Wat we wel leren is... We hadden het er net al over, of ik had het er net al over. Die zonnige geluiden. Bijvoorbeeld een Ticket to the Tropics. Kom er regelmatig hoor, dus vandaar. Gerard Joling.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij Opsporing Verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 1 file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Haps en Boksmeer is de vertraging 10 minuten. Daar is een rijstrook dicht, het wegdek is daar beschadigd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tippy tippy tip, we hadden net al een lali en la la la la. En nou, trip, tip, tip, tip.
1: Jullie. Jeffrey Garland natuurlijk. Ik wil jullie Garland zeggen. Jeffrey Garland, de Matador uit de tijd dat ik nog in de discotheek werkte. Dat was een discotheek waar vrijgezellen kwamen. En op een gegeven moment kwam ik daar mijn buurman tegen, die getrouwd was. Wat deed hij daar toch?

Er zijn vele liedjes op het Eurosong Festival geweest. Maar ik vind dit toch echt het geluid hebben van het Eurosong Festival met een orkest. En alles erop heen. En dan. Oh. De inzending van Israël natuurlijk, daar heb ik het over. Dat herken je toch aan het Hebreeuws? Je hoeft geen Hebreeuws te spreken, maar je herkent het wel. Geschreven door de zangeres die vorig jaar tweede werd. Ook al deze, ook al je tweede jaar. Was dat vorig jaar alweer? Of was het er 2 jaar geleden alweer? Gaat u erover nakijken? Of kijken? Naomi Bertan en Michel over de liefde die ontoereikend is. Ja, waar zou een liedje anders over gaan? Ja, kan over iets anders gaan. Vorige week zei ik het al. Over Boom Boom. En als je vorige week geluisterd hebt, als je op z'n thuis Boom Boom zegt, dan vul het maar in. De Internationals hebben er toen een liedje over gemaakt. Niet bewust natuurlijk hoor. En daarom draai ik hem vandaag. Want vorige week draaide ik al de

Thanks, hè. We moeten allerlei dingen doen natuurlijk, hè. Gewoon luisteren naar de programma's van ons. Lekker in de stoel zitten. Op de bank liggen en dergelijke meer. Bobby Darin. Ik zei het net al. We hadden net de B-zijde van het singeltje. Ik weet niet wat een singeltje is. Dat is een generatiekloffie die we dan nu hebben. Maar dat is niet erg, hoor. Het gaat om de deuntjes en de liedjes. En we draaien nu de A-kant. Het is eigenlijk van een EP afkomstig. Dus vandaar. Ik heb het over Elvis Presley. En his latest flame.

Sousou Nadour. Samen met Nina Cherry. 7 seconds. Prachtig. Het is allemaal prachtig. We hebben het vandaag. Ja, het is meer toeval dan wijsheid. Want wijsheid heb ik niet. Dat geef ik altijd aan anderen die denken dat ze dat hebben. Maar zomerse deuntjes heb ik. En toen was ik even aan het kijken voor de tune van toen. Toen kwam ik uit op Curaçao. En dan denk je, Curaçao? Ja, zo heet het nummer. Curaçao. En werd gebruikt op diverse zeezenders. Dat u dat maar even weet.

goodbye. Jackie James. Please stay. Ik toch weer. Hè. Vorige keer draaide ik de zomerzon van de Makkers. En toen zei ik, ik heb het bij Elvis Presley alweer in één keer gedaan. En ik zei, bij de Makkers doe ik het niet in één keer. Dat wist ik toen niet natuurlijk, dat weet u ook wel. Maar toen zei ik al, van ze hebben ook een ander liedje gehad. Wat toch wel aardig wat deed in de diverse hit- en waslijsten. Ik heb het over dit nummer. Blij als een kind.

wind. Lass die zonne in deine herz, 1987. Oh joh, wat een jaar was dat zeg. Op de Roski Vents werd hij gedraaid natuurlijk. De Roski Vents van Radio Monique. En dan hoor ik u denken, de sfeer van B&B Go, ja. Ik ben van alle markten thuis, zeg ik altijd. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de liedjes, de leuntjes, om nooit meer te vergeten. Van heel lang geleden, maar ook vanuit 2008.

Eigenlijk is dit nummer voor mij onvergetelijk. Unforgettable dus in dit geval. Nat King Cole zong het natuurlijk. Maar dit is samen met zijn dochter Natalie Cole. Dat hebben ze naderhand geproduceerd toen in de tijd. Want hij was al lang overleden, dat begrijpt u ook wel. Prachtig toch? Mooi toch? Oh. Ja, we sowieso wel van die jazzy-achtige muziek, dus dat scheelt weer. En als deze twee dan samenkomen op één nummer, ja, dan ben ik eigenlijk verkocht. Dan heb ik geen woorden meer over. Maar andere artiesten gelukkig wel. Zoals de Surges. Take me for what I'm worth.

Kirsten Harris and Your Ghost. Je was in mijn tijd en ik in jouw tijd. Zo kun je het wel stellen zoals ze dat ook zingen in dit geval. U weet het, hè? Listen to the radio. Wij doen niks op de radio. We doen het alleen op het streampje. Dat is meer dan genoeg. Er zijn meerdere streams, dat weet ik ook wel maar. En dan heeft u de keuze. Lagere bitterheid, hogere bitterheid. Tom Robinson, listen to the radio. Daar ga ik inderdaad mee besluiten. Zoete herinneringen aan uit 1984, samen met Peter van Dam toen bij de KRO. U kent hem wel. Wij kennen hem allemaal nog. Ik pak mijn muziek. En ga er vandoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Marno van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Golden

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO Zapp ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avrotros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

was, same as it ever was, same as it ever was.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutliff. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met een wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden. Iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
1: The best music. Golden Oldies Radio.
2: It's 18 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
4: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
5: Ja, nee.
4: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
5: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
3: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.
1: The best
0: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: In de jaren 60 een hele grote hit voor Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Je hoorde hier de versie van Barbara Mandrell.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 16 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, nieuwe productie Licht van Geluid in Leiden. Workshop Wijkteam Hulpverleners en het Nederlandse microkredietplatform Wakibi. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: raak altijd in een zomerse stemming met dit nummer. Under the Boardwalk, je hoorde Bruce Willis. En daarvoor Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. Ons eerste onderwerp vanavond. Wilma Keijzer werkt samen met koor Het Zingend Hart aan de nieuwe productie Licht van Geluid in Leiden. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Wilma, welkom.
2: Ja, bedankt.
1: Je bent beeldend kunstenaar en docent schilderen.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat een verschil? Want schilderen is toch ook beeldend?
2: Jawel, maar of je docent bent of zelf dingen maakt, dat is toch wel weer een groot verschil.
1: Ja, dat is waar. Ja, docent schilderen.
2: Je moet het dan ook nog kunnen overbrengen. Hè?
1: Ja, dat is
2: wel een ander vak, hoor.
1: Ja. Gebruik je dat ook om die expositie en voorstellingen Licht van Geluid te laten zien?
2: Nou ja, ik ben ook regisseuse en theatermaker. Hè? Want dat heb ik ook al 30 jaar gedaan. Dus ik ben in die zin altijd heel breed bezig geweest.
1: Ja.
2: En dit is wel echt een voorstelling waar het allemaal samenkomt. Dat is juist wel het mooie. Want deze voorstelling gaat bij een kunstenaarsvereniging zijn. ARS in Leiden.
1: Mm-hmm.
2: En daar ben ik zelf ook lid als kunstenaar. Als beeldend kunstenaar. Maar het mooie is dat de voorstelling gaat ook heel erg over van wat is de waarde eigenlijk van kunst. En er zitten kunstinstallaties. Die zijn ook weer opgenomen in de voorstelling waar je langs gaat wandelen.
1: Oh, dus het is niet een voorstelling waarbij je in een stoel zit en leuk
2: nee,
1: hoort wat er
2: gebeurt? Nee, gelukkig niet. Dus het begint zo en zo al buiten op een plein. Dus we hebben ook wel een beetje mooi weer nodig. Maar goed, zelfs met regen gaan we toch door met pluutjes. Dus we beginnen buiten bij op. En dat is al een hele mooie plek, midden in Leiden, vlakbij de Pieterskerk.
1: Oké.
2: En dan gaan we met een gezamenlijk gedeelte beginnen daar een beetje flashmob-achtig, eigenlijk vrij spontaan. En dan, dat koor is bijvoorbeeld ook niet een koor wat stijf alleen maar staat. Dus die bewegen ook wel weer. En het is ook een koor wat juist het leuk vindt om ook weer samen te werken met theaterproducties. Dus het is geen stijf koor.
1: Nee, en het is ook geen stijve voorstelling, want er komt van alles
2: zeker
1: tevoorschijn.
2: Niet.
1: Mensen moeten ook meelopen dan?
2: Klopt, ja. We gaan het hele gebouw door.
1: Oké.
2: En daar zijn weer kleine, wat ik al zei, er is bijvoorbeeld een fototentoonstelling, maar die wordt dan weer in een carousel, dat die draait. Dus dan zie je eigenlijk op een andere manier weer ervaar je foto's van Ben Vroom. Dan dat je ze alleen maar stijf op een muur ziet hangen. Dus bij hem gaat het juist om de beweging. Inmiddels heb je dan ook nog muziek van het koor. Want dan wordt het koor opgesplitst. En die is dan ook weer te horen in allerlei verschillende settingen.
1: Oké, dus de groepen worden kleiner. Maar komen in verschillende ruimtes terecht om van alles te zien en te beleven.
2: Ja, want we hebben maximaal 100 mensen per voorstelling. En die worden dan in 5 groepen verdeeld. Dus max 20 per groep. En zo gaan ze het gebouw door. En dan komen we daarna weer terug op het plein. En dan is iedereen daar weer samen.
1: Wat is dan de boodschap van de voorstelling?
2: Ja, de boodschap is voor ons toch wel heel erg zo van dat kunst zo van meerwaarde aan je leven kan geven. En allerlei mensen van het koor vertellen over hun bijzondere koor, bijzondere kunstervaringen. En ik zelf ook. En heel vaak zijn dat al ervaringen die ze als kind hebben meegemaakt, waardoor ze eigenlijk ook een kant op zijn gegaan, of waardoor ze ooit zijn gaan zingen, of waardoor bijvoorbeeld iemand kunstbeschouwing is gaan studeren. Dus eigenlijk. Het meerwaarde aan je leven geeft kunsten.
1: Ja.
2: Is ook wel wat we in de voorstelling willen laten zien.
1: De koorleden geven daar ook uitleg over hoe zij dat ervaren.
2: Zeker. Sommigen hebben daar een verhaal over. Vertellen daar een verhaal over wat hun ervaring daarmee is. Ja.
1: Zijn die voorstellingen nog te bezoeken? Is er nog plek?
2: Ja, er zijn nog wel. De kaartverkoop gaat heel aardig. Maar er zijn op alle avonden nog wel plekjes. En vooral de zaterdagavonden. Maar we hebben bijvoorbeeld 1 avond dat er voetbal is van Nederlands elftal.
1: Ja,
2: dat is helemaal niet anders. Natuurlijk.
1: Concurrentie.
2: Maar stel dat mensen niet van voetbal houden, zou ik zeggen, kom naar deze voorstelling.
1: Ja. En als mensen kaarten willen hebben, even op de website kijken.
2: Ja, van het Zingend Hart. Daar kunnen mensen de kaarten bestellen.
1: Het Zingend Hart moet je even googlen en dan kom je er wel.
2: Ja, het Zingend Hart Leiden, zeker. Ja.
1: Een verrassende voorstelling waarvan alles tevoorschijn komt en waar het publiek ook echt aan mee moet doen.
2: Ja.
1: Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Wilma Keijzer, beeldend kunstenaar en docent schilderen over de expositie en voorstellingen Licht van Geluid in Leiden. Dankjewel voor het gesprek.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

fraaie track van het nieuwe album van Olivia Rodrigo. Het album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Je hoorde

0: Honeybee. En daarvoor Zaz, samen met Til Lindemann in Le Jardin des Larmes. Zometeen een workshop voor wijkteam hulpverleners. Dat na Charlie Rich en Behind Closed Doors.
1: I've been

0: De jaren 70 Behind Closed Doors van Charlie Rich. Ons volgende onderwerp. Onlangs werd er een lezing CQ-workshop gegeven aan alle wijkteamhulpverleners van de regio's Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Psycholoog Marnix van Rossum is bij Terra Cox.
1: Van harte welkom, Marnix.
2: Hallo.
1: Marnix, een workshop voor wijkteamhulpverleners. Waarom eigenlijk?
2: Ja, het is in stand gezet om de wijkteammedewerkers die in gezinnen komen, om die tools mee te geven om echt impact te maken.
1: Ontbreekt het daar nu aan? Of deels misschien?
2: Nou, het is wel wat zoeken. Het is complex zorg natuurlijk. Hè? Dus je bent als werkteammedewerkers HBO opgeleid, social werk, iets in die trant. En vaak met jongeren. En dan kom je in een gezin en dan heb je echt van alles te maken. Ook ouders die een hele geschiedenis met zich meedragen. Soms problemen in de relatie. Waar begin je? Wat doe je? Je is pittig. Het zijn vaak ook jonge mensen. Dus dat is belangrijk dat je daar goed in investeert. In een goede methodiek eigenlijk. Een goede ontwikkeling.
1: Ja, ik heb me ook laten vertellen dat sommige van die wijkteam hulpverleners vaak vanuit hun gevoel handelen. En dat er toch wel behoefte is, ook vanuit de gemeente is dat advies, om meer professionalisering, klopt, meer kennis daarover te hebben. Gaat die workshop daar aan bijdragen?
2: Ja, die workshop is eigenlijk een proef, kennismaking. Maar er is al besloten dat er een langdurige opleiding gaat starten in september. Dus echt een 8-daagse opleiding. Dat is een behoorlijke investering. Ook vanuit de gemeente. In dit geval is dat Mavis in deze gemeentes. En die gaan daarin investeren eigenlijk. En daarom heb ik ook ontwikkeld wat ik uiteindelijk ontwikkeld heb.
1: Hoe pak je dat dan aan?
2: Ja, ik heb dan wel een duidelijke structuur.
1: Vertel.
2: Dus dat helpt heel erg met oefeningen waarbij ik eigenlijk begin met een goede verbinding te leggen met de ouders. Dus ik werk heel erg vanuit hun persoonlijke achtergrond. Dus ik heb in het begin veel tijd en aandacht voor hun persoonlijke verhaal. Waardoor een ouder ook snel zich gehoord als gezien als gehele persoon. Dus het niet gelijk om de opvoeding gaat, om wel eens niet. Dus wie ben jij? Daar begint het eigenlijk mee. En dan zijn er allerlei vragen en oefeningen waarbij ouders zelf eigenlijk tot inzicht komen.
1: Want je hebt een speciale methodiek daarvoor ontwikkeld, toch?
2: Ja, klopt.
1: Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik moet zeggen, het is niet een hele eigen methodiek. In de zin van, ik ben op een gegeven moment, ik ben meer met begeleiding begonnen. En toen ben ik allerlei therapieopleidingen gaan doen. Waar ik zag van, dat kan je echt diepe impact kun je maken. Hè, met schematherapie, dat zijn die onderliggende overtuigingen. Systeemtherapie, hoe zijn interactiepatronen. En ik dacht, waarom komt dat eigenlijk niet terecht vaak bij gezinnen? Soms vaak valt dat weer in het vakje volwassen psychologie. En dan heb je weer een vakje relatietherapie. Maar dat is dan vaak ook niet vergoed. Dus ik zat te kijken van, moet het niet samenkomen op de plek waar het nodig is? In een soort logische volgorde. Dus ik heb wel geplukt uit veel evidence-based methodieken. Die in een beetje een jasje gegoten dat het er leuk uitziet. Een reis met avonturen. Het is niet heel zwaar en therapeutisch. Met een beetje opbouw. Het begint met de bewustwording. En daarna zijn er ook wel wat verschillende routes mogelijk. Dus mensen zitten niet heel vast aan een vast protocol. Dus zo heb ik er een beetje een eigen sausje van gemaakt.
1: En dat leer je die wijkteambegeleiders?
2: Precies, dat is eigenlijk het doel om de ouders daarin te helpen. Zodat ze hun eigen koers kunnen volgen.
1: Hoe komen we bij jou terecht als mensen meer over jou willen weten of over jouw eigen praktijk?
2: Ik zit in Schiedam. Mijn praktijk heet OBIC Ouderbegeleiding. Dat is trouwens OBIC. En via de website ben
1: ik te vinden. Oké, dat was een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, psycholoog Marnix van Rossum, voor jouw toelichting op de workshop voor wijkteam hulpverleners. Dankjewel.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

Duffy was dat, een Warwick Avenue. En daarvoor Stef Bos met Tussen de Liefde en de Leegte. Zometeen het Nederlandse microkredietplatform Wakibi. Dat naar Chicago en Happy Man.

0: zachtjes swingen met Chicago, een happy man. Ons volgende onderwerp. Meer dan 55.000 ondernemers over de hele wereld kregen vorig jaar voor bijna 3 miljoen euro aan kleine leningen via het Nederlandse microkredietplatform Wakibi. Dat is een flinke groei van 17% vergeleken met het voorgaande jaar. Marije Roosendaal van Wakibi is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Mevrouw Roosendaal, welkom.
2: Dankjewel.
1: Even voor de duidelijkheid, want Wakibi, wat behelst dat precies?
2: Ja, Wakibi is een platform, is een website waarbij mensen al vanaf 25 euro ondernemende mensen in ontwikkelingslanden kunnen steunen met een kleine lening. Mm-hmm. En zodra het geld is terugbetaald, kunnen mensen weer opnieuw uitlenen aan iemand anders. En dat kan al vanaf 25 euro.
1: Oh, dan hebben we het echt over microkredieten, hè?
2: We hebben het zeker over microkredieten.
1: Was koningin Maxima daar ook niet mee bezig?
2: Ja.
1: Heeft dat nog invloed op waar jullie nu staan?
2: Zeker. Ja, het is zoals we inderdaad over Wakibi vertellen en over kleine leningen, microkredieten, dat mensen altijd wel de naam Maxima laten vallen. Van, oh, dat is toch wat Maxima doet.
1: Ja.
2: Dus dat draagt zeker bij aan, aan onze groei, aan Wakibi. Ja.
1: Want moet het groeien? 3 miljoen euro wordt er dan, is er uitgeleend. Waar komt dat geld dan vandaan?
2: Ja, die 3 miljoen is van particuliere uitleners, maar ook bedrijven die ook graag uitlenen aan ondernemers in ontwikkelingslanden.
1: Ja, en dat betekent uitlenen, het geld komt weer terug.
2: Ja, het geld komt weer terug en dan kan het weer opnieuw worden uitgeleend. En Wakibi bestaat dit jaar 15 jaar en in totaal hebben we al 14 miljoen euro uitgeleend.
1: Allemaal aan bedrijven die daardoor beter gaan presteren.
2: Ja, allemaal aan ondernemende mensen in de ontwikkelingslanden.
1: Ja. Kunnen jullie dan zien hoe die bedrijven daar werken? Want het kan ook wel eens een keer misgaan, toch?
2: Ja, nu is het wel zo dat 98% van de ondernemers betaalt de lening volledig terug. Dat is een ontzettend hoog terugbetalingspercentage.
1: Mm-hmm.
2: En die ondernemers worden ook natuurlijk goed, goed gesteund. Als in, die krijgen veel begeleiding ook.
1: Mm-hmm. Ja, dus het zijn ondernemingen die echt wel stevig zijn. En die ook wel geld hebben, geld genereren om het weer terug te kunnen betalen. Want daar gaat het om, hè? Dat ze even een steuntje krijgen om verder te kunnen.
2: Ja, zeker. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat het zijn geen grote bedrijven zoals we die hier bijvoorbeeld in Nederland kennen. Maar het zijn bijvoorbeeld, het zijn echt kleine ondernemers. Bijvoorbeeld Jacqueline uit Kenia, die wil bijvoorbeeld een koe kopen. En daarmee heeft ze bijvoorbeeld melk. Dat kan ze dan weer verkopen. En met die winst kan ze dan weer haar kinderen kunnen dan naar school. En een doktersbezoek wordt mogelijk. Dus het gaat natuurlijk om hele kleine bedragen waarmee mensen een betere toekomst voor zichzelf kunnen creëren.
1: Als mensen denken, nou, daar wil ik ook aan meedoen, hoe is dat op een goede manier mogelijk?
2: Nou ja, op de website van Wakibi staan allemaal projecten, duizenden projecten van ondernemers wereldwijd. Mm-hmm. 80 ontwikkelingslanden. Populaire landen zijn bijvoorbeeld Kenia of de Filipijnen. En bovendien hebben we allemaal verschillende sectoren, zoals landbouw of vrouwen. Mensen kunnen zelf op de website een ondernemer uitkiezen die je wilt steunen. En vervolgens leen je dan 25 euro uit of meer.
1: Ja.
2: Je krijgt het weer terug. En dan kun je het vervolgens weer opnieuw uitlenen. Zo kun je met éénzelfde bedrag kun je meerdere mensen helpen.
1: En dan hoor je wel eens van mensen die zeggen, ja, dan doen we er geld voor de ontwikkelingslanden en dan gaat het naar die rijke mensen toe daar.
2: Ja.
1: Dat hoor je heel vaak, hè?
2: Klopt.
1: Ja. En kunnen jullie dan garanderen dat dat niet gebeurt?
2: Nou ja, 100, dat is zo mooi aan Wakibi, dat 100% van de lening gaat ook daadwerkelijk naar de ondernemer.
1: Ja.
2: En daarvoor is Wakibi wel afhankelijk van donaties van bedrijven die Wakibi ondersteunen in organisatiekosten, zodat we met dat geld ook kunnen blijven bestaan en daarmee nog meer ondernemers in ontwikkelingslanden kunnen helpen.
1: En nog meer mensen die lening gaan verstrekken.
2: Precies.
1: Dat is eigenlijk het bedoeling. Kijk even op de genoemde website, dan kom je het allemaal tegen en ook de projecten. Je kan zelf kiezen welke projecten je interessant vindt om daar in te investeren. Want dat is eigenlijk wat je doet, je investeert in het buitenland, in mensen die daar werken.
2: Dat klopt, ja. Ja. Ja.
1: Een mooi project om dat te doen en om daarmee bezig te zijn. Ik dank u wel voor het gesprek. Marije Roosendaal, directeur van Wakibi. En we weten nu ook wat Wakibi is en waar die voor staat. Nogmaals dank.

Well, this Brian May and Too Much Love Will Kill You. En daarvoor Annie Lennox en Primitive. En dat was de late avond van dinsdag 16 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan ben ik graag weer bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ryan Adams heeft het laatste woord. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

up, y'all. This rim's a mama. Hit it.

0: the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
2: It's 16 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.
3: Golden Oldies Radio.
4: No noise. Just the legendary hits on Golden Oldies.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door.